0: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
1: De Europese Unie heeft beslissende stappen gezet op weg naar een verbeterde verkeersveiligheid en modernere mobiliteit. In deze aflevering geven we een overzicht van de onlangs doorgevoerde hervorming van de EU-regels voor rijbewijzen. We zullen het hebben over belangrijke maatregelen en doelstellingen en wat die zullen betekenen voor mensen in alle EU-landen. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. En in deze aflevering kom je meer te weten over de nieuwe EU-regels voor rijbewijzen. In maart 2025 hebben het Europees Parlement en de Raad ingestemd met een grondige herziening van de regels op het vlak van rijbewijzen. En het gaat daarbij niet alleen om administratieve veranderingen, maar om een reeks kordate maatregelen die de mobiliteit in de EU veiliger, eerlijker en digitaler moeten maken. De kern van de hervorming bestaat uit het nieuwe digitale rijbewijs dat in de hele EU geldig is. De burgers zullen hun rijbewijs op hun smartphone kunnen zetten en het zal in alle 27 EU-landen worden erkend. Tegelijkertijd zal er nog steeds een fysieke versie beschikbaar zijn, zodat iedereen vrij kan kiezen. Europarlementslid Jutta Paulus, de hoofdrapporteur voor de hervorming, gaf de volgende toelichting.
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
3: De nieuwe rijbewijsrichtlijn is een moderne versie van de bestaande richtlijn. Wat we doen is de bepalingen in de hele Europese Unie op elkaar afstemmen. We maken het makkelijker voor burgers om een rijbewijs te halen in hun thuisland wanneer ze ergens anders wonen. We betreden ook het digitale tijdperk. Vanaf 2030 voeren we namelijk het recht op een digitaal rijbewijs in. Vooral voor jongeren die alles op hun smartphone hebben, is dat natuurlijk een erg belangrijke verandering.
2: Especially for young people who have everything on their smartphone, a very important change.
1: Maar de hervorming gaat verder dan alleen maar de dingen handiger maken voor de mensen. De bijgewerkte regels maken namelijk deel uit van een strategische inspanning om de verkeersveiligheid in de EU te verbeteren. Beginnende bestuurders zullen een verplichte proeftijd van 2 jaar moeten doorlopen. Tijdens die periode zullen ze aan strengere regels gebonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan zwaardere straffen voor rijden onder de invloed van alcohol of drugs. De bedoeling is om jongere en minder ervaren bestuurders te beschermen, want statistisch gezien lopen zij meer kans om ongevallen te veroorzaken. Ook aan de medische geschiktheid van bestuurders is gedacht. De EU-landen zullen moeten beoordelen of bestuurders er zowel lichamelijk als mentaal toe in staat zijn veilig te rijden. Daarbij zal er aandacht zijn voor verminderd zicht en aandoeningen zoals epilepsie en diabetes, maar dan zonder oudere bestuurders of bestuurders met een beperking te discrimineren. Met de hervorming wordt ook het concept van een leven lang leren ingevoerd voor bestuurders, door regelmatige evaluaties en risicobewustzijn te bevorderen. Op die manier wordt er een veiligheidscultuur gecreëerd die verder gaat dan enkel dat ene rijexamen. Parlementslid Jutta Paulus gaf extra uitleg bij enkele nieuwe elementen van de rijopleiding.
2: During the education we have, which is very new and very modern.
3: Tijdens de opleiding, die erg nieuw en modern is, voeren we simulatoren in. Per slot van rekening moeten gevaarlijke situaties natuurlijk niet in de praktijk worden geoefend, maar het is veel beter voor mensen als ze al weten wat er kan gebeuren, wanneer het bijvoorbeeld heeft gesneeuwd of hoe ze kunnen reageren als er kinderen op straat lopen. En daarop kun je oefenen in een simulator, wat nu een verplicht onderdeel van de opleiding wordt. En dat zal volgens mij helpen om het aantal verkeersdoden te verminderen.
2: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
1: Een ander probleem dat eindelijk wordt aangepakt, is dat van mensen die roekeloos rijden in het buitenland. Momenteel hebben autoriteiten het nog moeilijk om straffen te handhaven wanneer bestuurders overtredingen hebben begaan buiten hun thuisland. Via dit achterpoortje konden roekeloze bestuurders de gevolgen van hun daden ontlopen door eenvoudigweg naar huis terug te keren. Dankzij de nieuwe regels zullen de EU-landen gegevens over verkeersovertredingen beter kunnen uitwisselen en zo rijverboden in de hele EU kunnen handhaven. Dus als iemand een rijverbod opgelegd krijgt vanwege een ernstige overtreding, zoals dronken achter het stuur zitten of een dodelijk ongeval veroorzaken, dan kan dat verbod nu in de hele EU worden toegepast. Grensoverschrijdende handhaving is een hoeksteen van de Europese lange termijnstrategie voor verkeersveiligheid, die Vision Zero wordt genoemd. Het doel daarvan is om het aantal doden en zwaar gewonden in het verkeer tegen 2050 tot nul te herleiden. En dat is geen loze politieke belofte, maar een concrete doelstelling die gebaseerd is op bindende maatregelen. Met de nieuwe regels worden nog enkele andere nieuwigheden ingevoerd op het vlak van rijopleidingen. Naast het gebruik van simulatoren om bestuurders te leren reageren op gevaarlijke situaties, zal er tijdens de rijlessen ook standaard aandacht worden besteed aan veiligheidsvoorzieningen, zoals noodremtechnologie en waarschuwingssystemen voor verkeer in de dode hoek. De nieuwe Europese rijbewijsrichtlijn biedt een krachtige mix van digitale vooruitgang, veiligheidscultuur en gedeelde verantwoordelijkheid. Door rijden eenvoudiger en veiliger te maken en de regels te harmoniseren, baant de EU de weg voor een nieuwe generatie van mobiliteit, waarin niemand wordt vergeten en elk leven waardevol is. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2025. Os jornalistas detidos Andrzej Pozobut, da Bielorrússia, e Mesia Maglobeli, da Geórgia, são os vencedores do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2025 do Parlamento Europeu. Andrzej Pozobut é um jornalista, ensaísta e bloguista da minoria polaca na Bielorrússia. Conhecido crítico do regime de Aleksandr Lukashenko, tornou-se uma figura simbólica na luta pela liberdade e pela democracia no país. Detido em 2021, foi condenado a 8 anos de prisão numa colónia penal. O Parlamento tem repetidamente apelado para a sua libertação imediata e incondicional. Mesia Maglobeli é uma jornalista georgiana e diretora de meios de comunicação social online. Em 2025, foi detida por participar numa manifestação contra o governo e condenada a 2 anos de prisão por motivos políticos. Primeira presa política na Geórgia desde a independência do país e acérrima defensora da liberdade de expressão, Mesia Maglobeli tornou-se o símbolo do movimento de protesto pró-democracia da Geórgia, que se opõe ao regime do sonho georgiano desde as eleições de outubro de 2024. Os outros dois finalistas eram, de um lado, estudantes sérvios, do outro, jornalistas e trabalhadores humanitários na Palestina e em todas as zonas de conflito, representados pelo Sindicato dos Jornalistas Palestinianos, pelo Crescente Vermelho e pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi criado em 1988 para homenagear pessoas e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. É assim designado em tributo ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, e o montante do prémio é de 50 mil euros.

0: Die anderen vier Finalisten waren die Filme 20.000 Arten von Bienen, Fallende Blätter, Auf der Adamant und Smoke Sauna Sisterhood. Die fünf Filme waren in ganz Europa auf der Leinwand zu sehen und das Publikum konnte seine Stimme abgeben. Für die endgültige Reihenfolge wurden die Publikumswertung und die Wertung der Mitglieder des Europäischen Parlaments zusammengerechnet, wobei die Wertungen beider Gruppen zu jeweils 50% in die Gesamtwertung einflossen. Der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, in denen es um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen geht. Er soll zur Diskussion anregen und über das Medium Film zur Stärkung der europäischen Identität beitragen. Diesen Podcast präsentiert Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
1: De transatlantische slavenhandel bestond meer dan 400 jaar lang. Het is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis die ruim 15 miljoen mensen trof. Het was een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika en hoewel deze vanaf het begin van de jaren 1800 geleidelijk werd afgeschaft, zijn de gevolgen ervan ook nu nog voelbaar. De racistische ideologieën die mensen vroeger gebruikten om de slavenhandel te rechtvaardigen en in stand te houden, geven nu nog steeds vorm aan discriminerende houdingen en gedragingen. In deze podcast herdenken we de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel en onderzoeken we hoe dit duistere hoofdstuk in de geschiedenis de wereld om ons heen blijft beïnvloeden. Laten we beginnen door terug te keren in de tijd. In de 18e eeuw was Haiti een Franse kolonie in het hart van de Caraïben waar tot slaafgemaakte Afrikanen onvoorstelbare ontberingen doorstonden. Ze kwamen voornamelijk uit West-Afrika en werden gedwongen lange uren te werken. Ze hadden te kampen met verwondingen, ziekte, geweld en wijdverspreide ondervoeding. Het was in deze periode dat het verlangen naar vrijheid opflakkerde onder het Haitiaanse volk, naar aanleiding van de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie. Maar de kolonie werd een slagveld voor concurrerende koloniale machten, zoals Spanje en Groot-Brittannië, die verschillende politieke groeperingen steunden om hun eigen belangen te dienen. Te midden van deze onrust ontpopte de voormalige slaaf Toussaint Louverture zich als een prominente leider. Hij bracht de Haitianen op de been voor de revolutionaire strijd die plaatsvond tussen 1791 en 1804. De Haitiaanse revolutie werd een succes. De Haitianen wonnen hun onafhankelijkheid van Frankrijk en Haiti werd het eerste land dat werd gesticht door voormalige slaven. Dit historische moment betekende niet alleen het einde van de slavernij in Haiti. De invloed ervan was ver voorbij de kusten van het eiland merkbaar en droeg uiteindelijk bij aan de afschaffing van de transatlantische slavenhandel.
2: Laten we nu weer vooruitspoelen naar het heden. Elk jaar, op 25 maart, is het internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel. Op deze dag staan we stil bij de wreedheden die zijn gepleegd en eren we de mensen die geleden hebben en gestorven zijn als gevolg van de meedogenloze slavenhandel. Deze herdenkingsdag is ook een gelegenheid om jongeren bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, verwoordde het als volgt.
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
4: Miljoenen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen werden verhandeld over de Atlantische Oceaan. Ze werden weggerukt van hun families en thuislanden, wat hun gemeenschappen verscheurde. Ze werden ontmenselijkt en tot koopwaar gereduceerd. De geschiedenis van de slavernij is een geschiedenis van lijden en barbaarsheid die de slechtste kant van de mensheid blootlegt. Maar tegelijkertijd is het een geschiedenis van ontzagwekkende moed die mensen op hun best laat zien. Te beginnen met de tot slavernij gedwongen mensen die zich verzetten, zelfs toen ze alles tegen zich hadden, en later met de abolitionisten die zich uitspraken tegen deze gruwelijke misdaden. En toch achtervolgt de nalatenschap van de transatlantische slavenhandel ons tot op de dag van vandaag. Er loopt een rode draad van de eeuwen van koloniale uitbuiting tot de sociale en economische ongelijkheden van vandaag. In het witte superioriteitsdenken dat vandaag de dag weer opleeft, kunnen we de racistische stereotypen herkennen die gepopulariseerd zijn om de onmenselijkheid van de slavenhandel goed te praten. Racisme is de nalatenschap van slavernij en het is aan ons allemaal

0: Málo kto dokázal skombinovať brilantnú umeleckú kariéru s politickou tak, ako to dokázala Melina Mercury. Slavná herečka a medzinárodná filmová hviezda sa po štátnom prevrate v Grécku v roku 1967 stala politickou ikonou. Cestovala po svete, odsudzovala diktatúru a obhajovala demokraciu. Po páde režimu sa stala najdlhšie slúžiacou ministerkou kultúry Grécka a zakladajúcou členkou panhelenskej socialistickej strany. Mercury neunavne pracovala na zvyšovaní kultúrneho povedomia v Európe a jej odkaz žije naďalej prostredníctvom iniciatív, ako je program Európske hlavné mesto kultúry a nadácia Meliny Mercuryovej. Počúvate podcast do špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Amalia Maria Mercury sa narodila v Aténach v roku 1920. Vyštudovala herectvo a rýchlo sa stala poprednou divadelnou herečkou. Jej prelomovou úlohou bola rola v hre Električka zvaná Túžba v roku 1949. A krátko na to získala cenu Marika Kotopuli za najlepší ženský herecký výkon. Jej prvý film Stella režiséra Michalisa Kakojanisa získal v roku 1956 v Cannes ocenenie. Tam sa zoznámila s americkým filmárom Julesom Dassinom, ktorý sa stal jej spolupracovníkom a nakoniec aj manželom. V roku 1960 získala cenu za najlepší ženský herecký výkon v Cannes za film Nikdy v nedeľu, ktorý získal 5 nominácií na Oscara. 21. apríla 1967 sa Mercury počas vystúpenia v New Yorku dozvedela, že skupina armádnych dôstojníkov prevzala moc v Grécku a založila grécku juntu, známu aj ako režim plukovníkov. Od tej chvíle využila každú príležitosť na javisku, aby juntu odsúdila a opakovala svoj slogan Demokracia zvíťazí. Počas 7-ročnej vlády režimu viedla kampaň po celom svete a vyzývala na návrat demokracie. Plukovníci jej odobrali grécke občianstvo, čo jej odhodlanie len posilnilo. Raz v noci mi o 4. ráno zavolali z denníka Daily Mail a povedali: Zobrali vám občianstvo. Bola som prvá, komu ho odobrali. V polospánku a lámanou angličtinou som odpovedala: Narodila som sa ako Grékyňa. On sa narodil ako fašista a zomrie ako fašista. Ja som sa narodila ako Grékyňa a zomriem ako Grékyňa. Napriek vyhrážkam a dokonca aj pokusu o atentát jej odhodlanie neutíchlo. Vo svojich prejavoch, koncertoch a rozhovoroch vytrvalo protestovala, až kým v roku 1974 nebola obnovená demokracia. Po návrate do Grécka Mercury pomohla založiť panhelénsku socialistickú stranu, PASOK, a v roku 1977 ju zvolili do parlamentu. Keď strana PASOK vyhrala voľby v roku 1981, Mercury sa stala ministerkou kultúry. Bola prvou ženou v tejto funkcii a najdlhšie pôsobiacou ministerkou kultúry v histórii Grécka. Ako ministerka zásadne zmenila kultúrny život. Sprístupnila múzea občanom, podporovala vzdelávanie prostredníctvom kultúrneho dedičstva a iniciovala veľké projekty, ako napríklad Múzeum byzantskej kultúry v Solúne. Začala tiež svoju slávnu kampaň za návrat partenonských mramorov.
1: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Akú hodnotu má Shakespeare pre Anglicko? Alebo katedrála svätého Pavla? Akú hodnotu má Taj Mahal pre Indiu? Čo znamenajú fresky v Sixtinskej kaplnke pre Taliansko? Partenonské mramory sú našou pýchou, našou identitou. Sú dnešným mostom ku gréckej dokonalosti. Sú to umelecké diela, ktoré reprezentujú naše predstavy o demokracii a slobode. Jej najtrvácnejším úspechom na európskej úrovni bolo založenie iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry. Prvým takýmto mestom kultúry sa v roku 1985 stali Atény. Nebolo to náhodou. Mercury totiž presvedčila európskych ministrov kultúry, aby z kultúry urobili pilier identity EÚ. Podporovala tiež kultúrne väzby s východnou Európou, a to ešte pred pádom železnej opony. Na začiatku 90. rokov opäť spojila herectvo s politikou. Keď sa Pasok v roku 1993 vrátil k moci, opäť sa chopila funkcie ministerky kultúry a zamerala sa na prepojenie kultúry so vzdelávaním. Melina Mercury zomrela v roku 1994 v New Yorku. Jej pohreb, ktorý sa konal so všetkými poctami bežne určenými premiérom, svedčil o tom, ako veľmi si ju grécky národ vážil. Vďaka nadácii Meliny Mercuriovej, ktorá propaguje grécku kultúru po celom svete, žije jej odkaz až dodnes. Od roku 2007 nadácia každoročne udeľuje divadelnú cenu Meliny Mercuriovej jednej mladej herečke. Víťazka si odnáša Melininu charakteristickú brošňu, ktorá rok čo rok putuje od jednej víťazke k druhej. A Melina teda symbolicky divadelné dosky nikdy neopustila. Pre Melinu Mercury nešlo nikdy o tituly alebo ocenenia. Robila to z lásky. Z lásky ku Grécku a z lásky, ktorú dostávala späť. Jej posolstvo a vízia dodnes inšpirujú celé generácie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Hallo, mijn naam is Erik en ik werk als audiovisueel vertaler bij de vertaaldienst van het Europees Parlement, het meest meertalige parlement ter wereld. Onze vertaaldienst werkt dagelijks in alle 24 officiële werktalen van de EU. Dit betekent dat we niet alleen vertalen in veel gesproken talen, zoals Engels en Frans, maar ook in het Iers, Maltees, Lets, Ests, Sloveens en vele andere talen. Democratie betekent namelijk ook dat de taalkundige verscheidenheid wordt gerespecteerd. Kunnen talen met minder sprekers echt floreren in de Europese Unie? Ja, natuurlijk. Dat kan dankzij een breed scala aan EU-initiatieven ter bevordering van de minst gesproken officiële EU-talen. In Europa worden meer dan 200 talen gesproken. Daarvan zijn er slechts 24 officiële werktalen van de EU. Sommige talen, zoals Duits, Frans en Italiaans, worden ook veel gesproken over de grenzen heen en zelfs buiten de EU. Andere, zoals Iers en Maltees, worden minder gesproken, maar zijn even officieel en even gewaardeerd. Dat is omdat de Europese Unie werd opgericht vanuit het idee van eenheid in verscheidenheid. Dat idee zit zo diep verankerd in de EU-waarden en het geloof erin is zo sterk dat de EU het als haar motto heeft aangenomen. Taalkundige diversiteit is geen barrière, maar een rijkdom en die moeten we beschermen, koesteren en vieren. Laten we eens kijken naar de wettelijke basis van het meertaligheidsbeleid. Twee belangrijke wetteksten maken de inzet van de EU voor taalkundige diversiteit glashelder. De eerste is artikel 22 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, waarin staat: de Unie eerbiedigt de culturele, religieuze en taalkundige verscheidenheid. De tweede is artikel 3 van het verdrag betreffende de Europese Unie, waarin het volgende vermeld staat: de Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed. Dit zijn niet zomaar woorden. Deze artikels vormen de wettelijke basis voor een reeks concrete maatregelen. Zo heeft de EU een aanbeveling van de Raad aangenomen ter bevordering van het leren van tenminste twee talen naast de moedertaal. Dat klinkt misschien ambitieus, maar de meeste mensen in de EU kunnen zich daarin vinden. Volgens een Eurobarometer-enquête van 2024 zijn meer dan 8 op de 10 EU-burgers van mening dat iedereen tenminste één vreemde taal moet kunnen spreken. Laten we eens kijken naar het Europees Parlement, waar de inzet van de EU voor taalverscheidenheid elke dag in praktijk wordt gebracht. Alle 24 officiële werktalen worden gelijk behandeld. Elke toespraak tijdens de plenaire vergaderingen van het parlement wordt simultaan vertolkt en ook elke wet wordt vertaald in alle werktalen. De omvang van deze taak is indrukwekkend. Elk jaar vertaalt de vertaaldienst van het Europees Parlement het equivalent van een stapel documenten die even hoog is als de Eiffeltoren. Als vertaler, student of iemand met een passie voor talen, vind je het misschien fijn om te weten dat je toegang hebt tot IATE, oftewel Interactieve Terminologie voor Europa. Dat is de officiële terminologiedatabank van de EU. En die is enorm. Met meer dan 8 miljoen termen en 1,2 miljoen trefwoorden is het de grootste meertalige terminologiedatabank ter wereld. Je kan deze gebruiken voor de 24 EU-talen en zelfs voor Latijn. Maar de steun van de EU voor talen blijft niet beperkt tot haar eigen instellingen. Die reikt nog veel verder. De impact ervan is ook te merken in klaslokalen, theaters, bibliotheken en online ruimtes waar talen tot leven komen dankzij onderwijs, cultuur en creativiteit. De meeste mensen kennen Erasmus Plus als het EU-programma voor studentenuitwisselingen. Maar niet iedereen weet dat verschillende projecten gericht zijn op het bevorderen van talen die niet zoveel worden gesproken. Deze creatieve en innovatieve projecten zijn vaak verbonden aan scholen, universiteiten en culturele verenigingen. Ze bieden allerlei mogelijkheden om gemeenschappen in staat te stellen hun taal te blijven gebruiken en te leren. We geven twee voorbeelden, uit Slowakije en Ierland. Het eerste is een project onder leiding van de Universiteit van Trnava in Slowakije, in samenwerking met universiteiten in Servië en Slovenië. De nadruk lag daarbij op het verbeteren van de manier waarop Slovaaks in het buitenland wordt onderwezen. Met het initiatief werden doeltreffende onderwijsmethoden en leerplannen ontwikkeld, met name in regio's waar het Slovaaks als minderheidstaal wordt gesproken. Het tweede voorbeeld is WikiWomen, een project waarmee scholen, taalorganisaties en Wikipedia-stichtingen voor minder gesproken talen werden samengebracht. Met dit initiatief deden studenten in Ierland onderzoek naar opmerkelijke vrouwen die nog geen eigen Wikipedia-pagina hadden en schreven ze nieuwe artikels in het Iers. Het doel was om de digitale vaardigheden te versterken, gendergelijkheid te bevorderen en het Iers nieuw leven in te blazen. Het Iers is de eerste officiële taal van Ierland en een officiële EU-taal die dagelijks door een relatief klein deel van de bevolking wordt gesproken en als bedreigd wordt geclassificeerd. Misschien heb je wel eens gehoord van de Deense film Another Round, de Maltese roman In the Name of the Father and of the Son en het Baltic Sea Forum voor documentaires. Maar weet je wat die met elkaar gemeen hebben? Ze werden allemaal gesteund door Creatief Europa. Dat is het vlaggenschipprogramma van de Europese Unie ter ondersteuning van culturele en creatieve sectoren. Voor de periode 2021-2027 is daar een budget van meer dan 2 miljard euro voor uitgetrokken. Het biedt financiering voor theater, cinema, uitgeverijen, festivals en een brede waaier aan artistieke initiatieven, allemaal met een focus op taalkundige en culturele verscheidenheid. Een van de belangrijkste activiteiten is het ondersteunen van de vertaling en distributie van literaire werken in heel Europa. Van 2014 tot 2020 werden via het programma de vertaling en de promotie van meer dan 3500 boeken mede gefinancierd en werden verhalen in talen met minder sprekers gepromoot om lezers buiten hun landsgrenzen te vinden. Creatief Europa steunt ook de ondertiteling en het dubben van films en zorgt ervoor dat cinema toegankelijk is in alle 24 werktalen van de EU, ook die met minder sprekers. Daarnaast worden met het programma internationale culturele samenwerkingsprojecten en festivals gefinancierd. Zo krijgen honderden schrijvers, filmmakers, vertalers en kunstenaars de kans om een nieuw en internationaler publiek te bereiken. Op deze manier bevordert Creatief Europa de toegang tot cultuur en artistieke uiting in elke EU-taal, ongeacht het aantal sprekers. Of je nu een minderheidstaal spreekt of gewoon nieuwsgierig bent en meer wilt leren, programma's zoals Erasmus Plus en Creatief Europa bieden je allerlei kansen. En hier bij Europarl Radio dragen wij ook ons steentje bij door al onze podcasts te produceren in het Nederlands en in de andere 23 officiële werktalen van de EU. Op deze manier bevordert het Europees Parlement inclusie, toegankelijkheid en gelijke participatie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: 2022. aasta veebruaris alustas Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Sellest saadik on Euroopa Liit Ukraina riiki ja rahvast kindlalt toetanud. EL on Venemaa agressiooni hukka mõistnud, kehtestanud talle sanktsioonid ning pakkunud Ukrainale palju rahalist, humanitaar- ja sõjalist abi.
4: Slava Ukraini!
5: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
6: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
7: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
3: Selles saates tuleb jutuks olukord Ukrainas, Euroopa Liidu toetus Ukrainale ja Venemaa vastaste sanktsioonide mõju. ÜRO Ukraina inimõiguste järelevalvemissiooni andmetel suureneb Ukraina sõjas hukkunute arv pidevalt. 2025. aasta lõpu seisuga oli sõja algusest saadik haavata saanud üle 40 000 ja hukkunud üle 15 000 siviilisiku. See sõda on põhjustanud ajaloo ühe suurema sundrändekriisi. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti andmetel vajab Ukrainas endiselt kiiremas korras humanitaarabiligi 13 miljonit inimest. Riigi sees on olnud sunnitud ümber asuma umbes 4 miljonit inimest. Üle 5 miljoni Ukraina põgeniku on riigist lahkunud ja üle maailma laiali. Nendest paljude tulevik on

0: formáció, amely a nemzeti parlamentekkel való együttműködéshez szükséges. Ez az igazgatóság képviseli az Európai Parlamentet a parlamentközi együttműködés adminisztratív hálózataiban, és tart kapcsolatot a nemzeti parlamenteket Brüsszelben képviselő tisztviselőkkel és apparátusukkal. Az igazgatóság emellett évente jelentést készít az Európai Parlament és az uniós nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról. Ebben áttekintést nyújt a közös tevékenységekről és a tagállami képviselőtestületek közötti együttműködés alakulásáról. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Parlament két fontos hálózatot is aktívan támogat, amely ezt a parlamentközi együttműködést segíti. Az egyik az IPEX, az Uniós Parlamentközi Információcsererendszer, melynek platformján keresztül uniós vonatkozású dokumentumokat és információkat tudnak egymással megosztani a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament. A másik a Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai Központja, amely információkérési csatornaként működik, valahányszor egy adott tagország parlamentje többet szeretne tudni más uniós tagállamok gyakorlatairól és szakpolitikáiról. Amint a példákból is látszik, az Európai Parlament nem légüres térben, hanem a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben végzi munkáját. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europel Radio weboldalán.
1: Van de kust tot in de diepste diepte, de oceaan bruist van het leven. Je vindt er duizenden zeedieren, van plankton dat niet met het blote oog te zien is, tot de blauwe vinvis, het grootste dier op aarde. We zijn allemaal afhankelijk van de oceaan om te kunnen overleven. De meeste van ons staan hier echter niet bij stil en vergeten vaak dat het voedsel dat we eten en de zuurstof die we inademen van de oceaan komen. Bovendien houdt de oceaan ons klimaat in stand en biedt het een unieke omgeving voor tal van activiteiten die ons leven verrijken. Denk maar aan de visserij of simpelweg een duik in het water tijdens je vakantie. Hoewel de oceaan immens en onverwoestbaar lijkt, is de gezondheid ervan en dus ook de onze afhankelijk van een delicaat natuurlijk evenwicht dat nu wankel staat. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. En in deze podcast kom je te weten wat de EU doet om de oceaan te beschermen. Van wie is de oceaan? Het antwoord hierop is van iedereen en niemand. De oceaan wordt erkend als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. Dit betekent dat geen enkel land die tot zijn eigendom kan maken of erover kan heersen. Wel kan een land gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen van de oceaan binnen zijn exclusieve economische zone. Dit is een gebied dat zich uitstrekt tot 200 zeemijl vanaf de kustlijn van het land. Binnen dit gebied mag het land in kwestie natuurlijke hulpbronnen exploreren, ontginnen en beheren. Denk bijvoorbeeld aan vis, olie en gas. Voor beide exclusieve economische zones ligt de Volle Zee. De Volle Zee maakt ongeveer 2/3 van het oceaanoppervlak uit en is qua volume goed voor 95% van alle habitats op aarde. Deze internationale wateren zijn cruciaal om het debat over de bescherming van de oceaan beter te begrijpen. Het overgrote deel van de Volle Zee is koud en donker en de onderwaterdruk is er extreem hoog. Hierdoor blijft het grotendeels onbekend terrein. Volgens het internationaal recht mag elk land er in alle vrijheid varen, vissen en wetenschappelijk zeeonderzoek doen. Dit gebrek aan de gereglementeerde bescherming heeft de Volle Zee vatbaar gemaakt voor overexploitatie. Hierdoor zijn er soorten verdwenen en zijn ecosystemen beschadigd. Dit moet veranderen. En daarom is er overgegaan tot actie. Op de vraag van wie is de oceaan bestaat geen eenduidig antwoord. De Verenigde Naties hebben in 2023 een overeenkomst gesloten over de marine biodiversiteit in gebieden voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht. Daarin is afgesproken dat 30% van de oceaan uiterlijk in 2030 beschermd moet zijn. Deze